Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hanta-virus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van één van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie van Loo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan van Loo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu hits en classics, non-stop.

0: is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hanta-virus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van één van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie van Loo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan van Loo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultrax brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Een van die grote hits van Take That. Dat was Pray. Ja, het kan niet de bedoeling zijn om hier te zitten bidden. Alleen een klein beetje bidden dat het weer vandaag wat meevalt. Want dat zou vandaag wel eens kunnen tegenvallen. Vooral veel regen. Maar goed nieuws, vanaf morgen ziet het er allemaal weer wat beter uit. Een hele goede morgen, 6 mei ondertussen. We zijn woensdagochtend, fijn dat u luistert. Dit is de Wakkere Waaslander. De enige manier om een beetje vrolijk aan die woensdag te beginnen. En dat heeft te maken met onze muziek. Zoals deze, van Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting for me.

Gun, David Guetta, Teddy Swims en Tones en I. Goedemorgen, dit is speciaal voor al die mensen die een beetje aan de luie kant zijn en drie keer een wekker moeten zetten. Dit is muziek van Matt Bianco, Get Out of Your Lazy Bed.

0: 1976 had Sherbet een hit te pakken. Met dit hier, en How's That? Ken je dit hier nog van Tixie Arthur?
1: I'm missing in Georgia. I'd do anything.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Radio Land van Waas.
3: Hits en classics.
2: Dit

I Can Wait. En misschien sta je ook een beetje te popelen van ongeduld om nog eens een hitje uit de 70s te horen. Zometeen Genesee at 17. De eerste keer we terug naar de jaren 80 met een Nederlandse groep. Goedemorgen, dit zijn de Time Bandits en I'm Specialized in You.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas. Hits en classics.
2: Dit is...

toch wel een van de grootste hits die ze ooit gemaakt heeft. 1982, The State of Independence. En daarvoor nog Kumagalo en Patta Patta Patta. Goedemorgen.

0: Radio Land van Waals. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hanta-virus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van 1 van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie Van Loo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan Van Loo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Er zijn radiozenders die alleen maar de grootste hits uit de jaren 80 draaien. Maar wij draaien net dat iets meer. En dat maakt het net zo fijn natuurlijk. Dit was een voorbeeldje. Change and a change of heart. Een hele goede morgen. Fijn dat u luistert. Met nu deze madame hier, Toni Braxton.

Nog één keer. Drop Dead. Niet zo fraai, en dat wensen we ook natuurlijk niemand toe. Dat was Olivia Rodrigo. Goedemorgen, dit is Land van Waas met zometeen Baccarat. Sorry, I'm a Lady. Dit liedje werd vorige zomer uitgebracht in de versie van Bob Sinclair. Dit is de originele Bananarama uit de 80's. Cruel Summer.

Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 in het Lokerse Sport en

I Want My MTV, Money for Nothing en The Dire Straits. En in die tijd kreeg je er MTV gratis bij. Uren naar gekeken. Zo'n fijne zender, die televisiezender MTV. MTV Europe. Jawel. Vroeger was het altijd beter, hè? Zeggen ze toch? Het wordt een regenachtige woensdag vandaag. Met maxima tot 13 graden vanaf morgen droger, zonniger en ook warmer. Dit zijn Swing Out Sisters.

Het is een tijdje mode geweest dat bekende artiesten samen platen uitbrachten. En een van die twee artiesten waren Rod Stewart en Tina Turner. In 1990 hadden ze een hit te pakken met It Takes Two. Maar eerst na 83. What kind of boy you're looking for, girl? Laat het altijd maar eens weten. Dit is Hot Chocolate.

0: Uit een periode dat ze beiden nog geen last hadden van krakende gewrichten. Tina Turner. Een goed gezelschap van die andere man daar, Rod Stewart. En It Takes Two. Zomaar op een woensdagochtend. En kijk eens goed om je heen. Wat zie je daar?
1: Love is in the air.
0: Ah, wel.

En dit was hem voor de wakkere Waaslander op deze woensdag. Classic hits en non-stop zometeen. Van 9 tot 11. Maar eerst Katy Perry en Snoop Dogg. Laten we het eens hebben over de California Girls. Graag tot vanmiddag 4 uur. Let's take a journey.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Amerikaans president Trump pauzeert tijdelijk zijn Project Freedom, dat meldt persbureau Reuters. Daarmee stoppen de VS voorlopig met het begeleiden van schepen door de Straat van Hormuz. Trump hoopt zo druk te zetten om de vredesgesprekken met Iran weer op gang te krijgen. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor de scheepvaart als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Maar die is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. Een gevangenentransport is fout gelopen in de gevangenis van Doornik. Twee agenten konden het transport niet uitvoeren, omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. De agenten zijn van Tsjetsjeense en Somalische afkomst. De cipiers dachten dat ze een ontsnappingspoging uitvoerden, ook nadat de agenten hun politiebadge hadden getoond. De cipiers dienden een klacht in voor poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten spreekt van racisme en wil een tegenklacht indienen. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven en 61 mensen raakten gewond. In de stad Liwang, waar het gebeurde, staan zeker 400 vuurwerkfabrieken. De kracht van de ontploffing blies ramen en deuren uit huizen in de buurt. Er komt nog steeds rook uit de ontplofte vuurwerkfabriek. De honderden vuurwerkfabrieken in de regio worden geïnspecteerd op veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. President Xi Jinping vraagt een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. In het voetbal heeft Arsenal zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense ploeg won in eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. Na het 1-1 gelijkspel in de heenmatch. Bukayo Saka maakte het enige doelpunt en bezorgt Arsenal zo zijn eerste finale plaats sinds 2006. Vanavond volgt de tweede halve finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De Franse ploeg begint met een voordeel, want PSG won de spectaculaire heenwedstrijd met 5-4. Het is een bewolkte dag met regen, behalve in het westen. Tegen de avond wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en opnieuw geregeld een bui bij maximaal 14 graden.
2: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Bah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks. Elke zaterdagavond. 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Van 13 tot 17 mei zijn er aardbeienfeesten in Melkselen. Met op 13 mei vanaf 5 uur een aardbei after work. Met onder andere DJ Ruben van Gucht. Op 14 mei zijn er vanaf 2 uur Kinderdorp, Springkastelen. Nadien ook nog verkiezing van prinsje en prinsesje. En om 8 uur de verkiezingsshow van de 64ste aardbeiprinses. Op 15 mei de namiddag van zoete herinneringen en ook nog een quiz. Op 16 mei is er onder andere ook een aardbeirit voor oldtimers. En op 17 mei is er vanaf 8 uur 's morgens de aardbeirit Brent van Moer. En om 1 uur de aardbeirun. Alle info is te vinden op www.aardbeifeesten-melkselen.be. Binnenkort gaat Bohemian Productions in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas in première met de musical Chess. Hoewel Chess zich oorspronkelijk afspeelt tegen de achtergrond van de Koude Oorlog, kiest Bohemian Productions bewust voor een frisse, hedendaagse ensenering. Het creatieve team legt duidelijke parallellen met de actuele geopolitieke spanningen in de wereld vandaag. Het is ook groots in bezetting en beleving. Een 25-koppige cast wordt live ondersteund door een even groot orkest. Chess van 21 tot en met 24 mei in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Tickets en info via www.bohemianproductions.be. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 8:15. Info en tickets cultuur.lokeren.be.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Vincent van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Amerikaans president Trump pauzeert tijdelijk zijn Project Freedom, dat meldt persbureau Reuters. Daarmee stoppen de VS voorlopig met het begeleiden van schepen door de straat van Hormuz. Trump hoopt zo druk te zetten om de vredesgesprekken met Iran weer op gang te krijgen. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor de scheepvaart als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Maar die is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. Een gevangenentransport is fout gelopen in de gevangenis van Doornik. Twee agenten konden het transport niet uitvoeren, omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. De agenten zijn van Tsjetsjeense en Somalische afkomst. De cipiers dachten dat ze een ontsnappingspoging uitvoerden, ook nadat de agenten hun politiebadge hadden getoond. De cipiers dienden een klacht in voor poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten spreekt van racisme en wil een tegenklacht indienen. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven en 61 mensen raakten gewond. In de stad Liwang, waar het gebeurde, staan zeker 400 vuurwerkfabrieken. De kracht van de ontploffing blies ramen en deuren uit huizen in de buurt. Er komt nog steeds rook uit de ontplofte vuurwerkfabriek. De honderden vuurwerkfabrieken in de regio worden geïnspecteerd op veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. President Xi Jinping vraagt een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. In het voetbal heeft Arsenal zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense ploeg won in eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. Na het 1-1 gelijkspel in de heenmatch. Bukayo Saka maakte het enige doelpunt en bezorgt Arsenal zo zijn eerste finale plaats sinds 2006. Vanavond volgt de tweede halve finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De Franse ploeg begint met een voordeel, want PSG won de spectaculaire heenwedstrijd met 5-4. Het is een bewolkte dag met regen, behalve in het westen. Tegen de avond wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en opnieuw geregeld een bui bij maximaal 14 graden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: baby, doe dat conga.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
2: Radio Land van Maas.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Amerikaans president Trump pauzeert tijdelijk zijn Project Freedom, dat meldt persbureau Reuters. Daarmee stoppen de VS voorlopig met het begeleiden van schepen door de straat van Hormuz. Trump hoopt zo druk te zetten om de vredesgesprekken met Iran weer op gang te krijgen. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor de scheepvaart als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Maar die is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. Een gevangenentransport is fout gelopen in de gevangenis van Doornik. Twee agenten konden het transport niet uitvoeren, omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. De agenten zijn van Tsjetsjeense en Somalische afkomst. De cipiers dachten dat ze een ontsnappingspoging uitvoerden, ook nadat de agenten hun politiebadge hadden getoond. De cipiers dienden een klacht in voor poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten spreekt van racisme en wil een tegenklacht indienen. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven en 61 mensen raakten gewond. In de stad Liwang, waar het gebeurde, staan zeker 400 vuurwerkfabrieken. De kracht van de ontploffing blies ramen en deuren uit huizen in de buurt. Er komt nog steeds rook uit de ontplofte vuurwerkfabriek. De honderden vuurwerkfabrieken in de regio worden geïnspecteerd op veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. President Xi Jinping vraagt een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. In het voetbal heeft Arsenal zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense ploeg won in eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. Na het 1-1 gelijkspel in de heenmatch. Bukayo Saka maakte het enige doelpunt en bezorgt Arsenal zo zijn eerste finale plaats sinds 2006. Vanavond volgt de tweede halve finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De Franse ploeg begint met een voordeel, want PSG won de spectaculaire heenwedstrijd met 5-4. Het is een bewolkte dag met regen, behalve in het westen. Tegen de avond wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en opnieuw geregeld een bui bij maximaal 14 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

Dat waren Kygo, Zach Abel en Nile Rodgers met For Life. En zo zijn we beland na 11 uur op woensdag. Het is vandaag 6 mei en we trekken nu naar 1991. En dat doen we met Chris Isaak, de Amerikaanse singer-songwriter, gitarist en acteur. En zijn grote doorbraak kwam er natuurlijk dankzij Wicked Game, het nummer dat we nu ook gaan draaien uit 1991. En het werd ook trouwens nog een internationale hit nadat het opdook in David Lynch zijn film Wild at Heart. En hij was 2 jaar geleden ook te gast op de Lokerse Feesten. Chris Isaak.

Dat was Oliver Simons met Looper en zo dadelijk Lionel Richie. Ook gisteren triestig nieuws uit de showbizwereld over Hans Ottum, die overleden is op 55-jarige leeftijd. Hij heeft heel wat dingen gedaan, onder andere nog niet zo lang geleden. Een paar jaar geleden was dat in De Verraders dat hij te zien was. Maar hij heeft ook programma's gepresenteerd. Onder andere die Telequinto, dat was die loterijshow op VTM. Maar dat is ook al lang geleden ondertussen.

Destiny's Child bij Ant van Waals met Bills, Bills, Bills. Zo dadelijk ook onze lokale agenda. En dit berichtje zit er niet in zo dadelijk, maar daarom dat ik het nu even vermeld. Namelijk nu zaterdag 9 mei, dan kan je naar de Lokerse Jazzclub voor het De Grote Faas Duo. Zij treden daarop om 8:30 en alle info is er over te vinden op www.lokersejazzclub.nl.

0: Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in Lokeren opnieuw de tweedehands botenmarkt in de Heilige Geest Molenstraat. Bezoekers zijn welkom van 7 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Je kan er terecht voor zeilboten, motorboten, kajaks, surfplanken, materiaal, vaarsportmateriaal en ook vissportmateriaal. Vanaf 12 jaar betaal je 1,5 euro inkom per persoon. De Expo Beyond Borders van Frans en Serena Wuitak en Sint-Niklaas dompelt je onder in een krachtig dialoog tussen kunst, activisme en verbondenheid met een verrassende mix van sculpturen, 3D-scans en augmented reality verkennen vader en dochter hoe menselijkheid grenzen overstijgt in een polariserende wereld. Deze expo is te bezoeken tot 24 mei in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas. Ook dit jaar zijn er weer buitenslagersfeesten in Beveren. Met onder andere vrijdag 1 mei een darts-toernooi, zaterdag 2 mei het grote mezingfeest, zondag 3 mei een veeprijskamp, terras, kinderanimatie, vrijdag 8 mei de Moltenies, Undercover en Patrick de Zwart, zaterdag 9 mei Bart Kuil, Go Ninja Go en Willy Sommers en zondag 10 mei een kunst- en rommelmarkt, een ambachtenmarkt en Kids City. Alle info is te vinden op buitenslagers.be.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

uit de jaren 80, Musical Youth met Paas Di Dacci. En Jacques Vermeire die heeft zijn laatste zaalshow aangekondigd en gaat die doen als zijn typetje DDT. DDT houdt uitverkoop, zo heet hij. En hij gaat zo'n 50 shows spelen. Ik heb ook eens gekeken in onze buurt waar hij komt. En dat is nog dit jaar, meer bepaald in de maand december, op 17 december, donderdag 17 december. Dan brengt Jacques Vermeire zijn zaalshow in CC Stroming in Berlaren. DDT houdt uitverkoop.

Frantieke 79 met Strut Your Funky Stuff. En ik heb ook nog nieuws over de lawaaistrijd. Want vorig weekend was er de laatste voorronde. En die vond plaats in jeugdhuis Okapi in Lokeren. En wie heeft die laatste voorronde gewonnen? Wel, dat is de band Mortel uit Lokeren. Zij hebben dus ook een finale ticket, met andere woorden, voor de lawaaistrijd. Dit was het voor vandaag. Zo dadelijk is er Toos. En ik ben er morgen weer. Hier is nog Malie met Build to Last.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond mee ingestemd, maar de regionale leider van de Canarische eilanden fluit die beslissing terug. Volgens hem is het risico voor de volksgezondheid nog te onduidelijk. De man eist een spoedbijeenkomst met de Spaanse premier Sanchez. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft zakken. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. April was droger dan normaal en maart ook. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in de Kempen is er dringend regen nodig. Omdat de droogste periode nog moet komen, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij om zuinig te zijn met kraan, grond en regenwater. In de eerste dagen van mei viel wel al 3 keer zoveel neerslag als in heel april. Door de staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro schade lijden. Dat blijkt uit een voorlopige raming. Personeel legde 5 weken geleden het werk neer uit protest tegen een nieuw uurrooster. Daardoor zien de werknemers hun shift 2 uur opschuiven. De acties waren vooral voelbaar in Brussel en Wallonië. Intussen zijn de gemoederen wat bedaard, maar er is nog altijd geen akkoord. Bonden, directie en bemiddelaars zitten vandaag opnieuw rond de tafel. Diesel wordt morgen opnieuw een beetje goedkoper. Per liter gaat er bijna 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €2,23 per liter. Gisteren steeg de benzineprijs naar het hoogste niveau in 4 jaar. De VN-Mensenrechtenraad beoordeelt vandaag of ons land de mensenrechten genoeg respecteert. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot woont de zitting bij. Wellicht zal België slechte punten krijgen voor zijn asielbeleid, omdat heel wat mannen op straat belanden door een tekort aan opvangplaatsen. Daarnaast zal de raad wellicht ook kritiek geven op de overvolle gevangenissen, waardoor meer dan 700 gedetineerden op de grond moeten slapen. Het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt in de buurt van 13 graden. Morgen krijgen we droger en zonniger weer. We halen dan een graad of 15.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

Bijland van Waas vandaag met Gloria Gaynor. First, be a woman. En we blijven in beweging. Je hoort het, hè? Doe die beenwarmers maar aan. En van die polsbandjes om het zweet af te wissen. Want we gaan een beetje aerobicen. Zoals dat destijds was met Olivia Newton-John. En physical.

0: Lisa Lisa en Cult Jam, Little Jackie Wants to be a Star. Wie dat ook wilde, dat was Shakira als kind al. En ze is wel echt een star geworden, hè, want deze week of vorige week kon ze op Copacabana in Rio de Janeiro een paar miljoen mensen bij elkaar krijgen. Ja, het was natuurlijk een gratis concert. Dat zal zeker wel geholpen hebben voor zoveel volk. Maar toch voor een Colombiaanse in Brazilië.
1: Guess what they dance in Colombia.
0: Ja, wat dansen ze eigenlijk in Colombia? Klopt helemaal, dat is de cumbia. En traditional, deze song, die werd nog eens in een nieuw vestje gestoken.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Klonk altijd een beetje ijl, hè, die muziek van OMD in de jaren 80. So in love. Liefhebbers van markten die gaan heel blij zijn, want de stad Sint-Niklaas gaat een nieuwe overkoepelende weekendmarkt organiseren. En dat zal gebeuren in de maanden juli en augustus. En dat zijn rommelmarkten, brokantenmarkten, belevingsmarkt.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Het cultuurcentrum in Sint-Niklaas krijgt deze maand een nieuwe naam en huisstijl. Daarmee wil de stad een frisser imago en duidelijker communicatie. Aan de nieuwe naam, een vierletterwoord, ging een lang traject vooraf. Een groep van zo'n 50 mensen, waaronder politici, werkte eraan mee. Volgens cultuurschepen Philip Bayens was er eerst wat twijfel, maar groeide uiteindelijk een gedragen keuze. Toch is er kritiek. Oppositiepartij Vlaams Belang noemt de naam onvoldoende gedragen en betreurt dat de inwoners niet werden betrokken bij de beslissing. De officiële voorstelling volgt eind mei. Voetbalclub FC Sint-Niklaas slaat alarm over de hoge kosten van het nieuwe sportpaviljoen De Middenstip. De club betaalt jaarlijks zo'n 45.000 euro aan energie, 3 keer meer dan vroeger. De voorzitter van de club noemt de situatie onhoudbaar. De overstap naar het nieuwe complex in het Sportingpark blijkt financieel zwaar. Ook de kantineinkomsten vallen tegen, onder meer door de nabijheid van het zwembad Watermolen. Het stadsbestuur zit nog deze week samen met de club om een oplossing te zoeken. In Sint-Niklaas komt er deze zomer een gloednieuwe zaterdagmarkt. Op 3 dagen, eind juni, juli en augustus, loopt die van het Stationsplein via de Stationsstraat tot op de Grote Markt. De Rommelmarkt en de Brokantenmarkt zullen op 27 juni, 18 juli en 22 augustus telkens plaatsvinden van 10 tot 6. De kramen op de Grote Markt zijn op diezelfde dag open van 3 tot 9. De markt moet op termijn uitgroeien tot een vaste traditie naast de bekende donderdagmarkt. De bedoeling is om die 1 keer per maand door te laten gaan in het weekend. In Sint-Gilles-Waas zijn de plaatsverboden voor 5 minderjarigen die voor overlast zorgen met een maand verlengd. Dat zegt de burgemeester. De maatregel kwam er na klachten over vandalisme en inbraken, vooral op de Houtvoortsite. Sindsdien is het aantal meldingen gedaald, al hield 1 jongere zich niet aan het verbod. Die werd betrapt door de politie. De gemeente zet ook in op strengere controles. Zo kan de politie nu sneller identiteiten controleren om de overlast verder aan te pakken.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
3: Doos Smet.

0: woensdagse lunchpauze bij Land van Waas met een flauw waterzonnetje en eigenlijk veel te fris, hè, zo'n 12 graden. Ik heb het echt wel koud. Skin Trade van Duran Duran. Goh, Natalia, dat is lang geleden dat die nog eens in de middagpauze heeft gezeten. Vandaag zit ze erin, straks.
1: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 in het Lokerse Sport.

Zo romantisch op woensdagmiddag bij Land van Maas met Kenny Rogers en Sheena Easton. We've got tonight. Studenten die niet graag thuis studeren of die niet thuis kunnen studeren, dat is ook mogelijk, die kunnen vaak terecht in bibliotheken. Maar de studenten die in Sint-Gilles wonen, die hebben nog een andere mogelijkheid. Want jeugdhuis, de Biel van Sint-Gilles, die gaat voor het eerst een zogenaamde blokspot openen. Dus jongeren die zich willen voorbereiden op de examens, die kunnen daar dan terecht in Sint-Gilles, in het jeugdhuis.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond mee ingestemd, maar de regionale leider van de Canarische eilanden fluit die beslissing terug. Volgens hem is het risico voor de volksgezondheid nog te onduidelijk. De man eist een spoedbijeenkomst met de Spaanse premier Sanchez. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft zakken. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. April was droger dan normaal en maart ook. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in de Kempen is er dringend regen nodig. Omdat de droogste periode nog moet komen, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij om zuinig te zijn met kraan, grond en regenwater. In de eerste dagen van mei viel wel al 3 keer zoveel neerslag als in heel april. Door de staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro schade lijden. Dat blijkt uit een voorlopige raming. Personeel legde 5 weken geleden het werk neer uit protest tegen een nieuw uurrooster. Daardoor zien de werknemers hun shift 2 uur opschuiven. De acties waren vooral voelbaar in Brussel en Wallonië. Intussen zijn de gemoederen wat bedaard, maar er is nog altijd geen akkoord. Bonden, directie en bemiddelaars zitten vandaag opnieuw rond de tafel. Diesel wordt morgen opnieuw een beetje goedkoper. Per liter gaat er bijna 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €2,23 per liter. Gisteren steeg de benzineprijs naar het hoogste niveau in 4 jaar. De VN-Mensenrechtenraad beoordeelt vandaag of ons land de mensenrechten genoeg respecteert. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot woont de zitting bij. Wellicht zal België slechte punten krijgen voor zijn asielbeleid, omdat heel wat mannen op straat belanden door een tekort aan opvangplaatsen. Daarnaast zal de raad wellicht ook kritiek geven op de overvolle gevangenissen, waardoor meer dan 700 gedetineerden op de grond moeten slapen. Het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt in de buurt van 13 graden. Morgen krijgen we droger en zonniger weer. We halen dan een graad of 15.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

Oelala, het is warm bij Tante Tina. Steamy Windows bij Land van Waas. Iets over één. Goedemiddag, je welkom. Ja, het is hier tijd voor Waasland Werkt, de soundtrack van je werkmiddag. We gaan hier een gast geven met straks onder andere de slimste Waaslander. Ik heb ook een vakbondsactie. Ronnie komt langs met de agenda en ik draai een ton hits en classics. We gaan weer samen.

Kijk eens aan, Beach Boys. In een nieuw jasje dankzij Gidea Park. Beach Boy Gold. Bij Land van Waas. Even kijken naar de weerkaarten. Ja, vanmiddag regenachtig en fris, 13 graden. Maar dat zal het geweest zijn. We gaan naar een paar hele mooie dagen. Mooiere dagen toch dan vandaag en gisteren. Morgen bijvoorbeeld schijnt de zon bij 15 graden. Met wat wolken, oké, maar ook met zon. Ook vrijdag zon bij 20 graden. En zaterdag hebben we al een graad of 22. Ik durf nog niet kijken, maar ik denk dat zondag ook wel oké wordt. En moederdag.

0: Angèle & Justice, What You Want.
1: Radio Land van Waas, regio nieuws.
2: Het cultuurcentrum in Sint-Niklaas krijgt deze maand een nieuwe naam en huisstijl. Daarmee wil de stad een frisser imago en duidelijker communicatie. Aan de nieuwe naam, een vierletterwoord, ging een lang traject vooraf. Een groep van zo'n 50 mensen, waaronder politici, werkte eraan mee. Volgens cultuurschepen Philip Bayens was er eerst wat twijfel, maar groeide uiteindelijk een gedragen keuze. Toch is er kritiek. Oppositiepartij Vlaams Belang noemt de naam onvoldoende gedragen en betreurt dat de inwoners niet werden betrokken bij de beslissing. De officiële voorstelling volgt eind mei. Voetbalclub FC Sint-Niklaas slaat alarm over de hoge kosten van het nieuwe sportpaviljoen De Middenstip. De club betaalt jaarlijks zo'n 45.000 euro aan energie, 3 keer meer dan vroeger. De voorzitter van de club noemt de situatie onhoudbaar. De overstap naar het nieuwe complex in het Sportingpark blijkt financieel zwaar. Ook de kantineinkomsten vallen tegen, onder meer door de nabijheid van het zwembad Watermolen. Het stadsbestuur zit nog deze week samen met de club om een oplossing te zoeken. In Sint-Niklaas komt er deze zomer een gloednieuwe zaterdagmarkt. Op 3 dagen, eind juni, juli en augustus, loopt die van het Stationsplein via de Stationsstraat tot op de Grote Markt. De Rommelmarkt en de Brokantenmarkt zullen op 27 juni, 18 juli en 22 augustus...
3: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
4: Sounds great, feels good. Radio Land van Waas.
5: Jeroen Verkruijsen.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Ah, die warme, hete, donkere stem van Barry White. Let the music play. Dat is een goed voorstel, maar eerst moeten we even een vraag op je loslaten.
1: De slimste Waaslanders.
0: En ik waarschuw, het kan een strikvraag zijn of kan ervaren worden als een strikvraag. Het is er eentje uit de sportwereld en dit is de vraag. Uit welk land komt Armand Duplantis, die keer op keer zijn eigen wereldrecord verbreekt in polstok hoogspringen? Armand Duplantis, uit welk land? Stuur je antwoord door naar info@rlvw.be en krijg de titel van slimste Waaslander op deze woensdagmiddag. De nationaliteit van Armand Duplantis, de polstok hoogspringen. Succes!

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond mee ingestemd, maar de regionale leider van de Canarische eilanden fluit die beslissing terug. Volgens hem is het risico voor de volksgezondheid nog te onduidelijk. De man eist een spoedbijeenkomst met de Spaanse premier Sanchez. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft zakken. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. April was droger dan normaal en maart ook. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in de Kempen is er dringend regen nodig. Omdat de droogste periode nog moet komen, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij om zuinig te zijn met kraan, grond en regenwater. In de eerste dagen van mei viel wel al 3 keer zoveel neerslag als in heel april. Door de staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro schade lijden. Dat blijkt uit een voorlopige raming. Personeel legde 5 weken geleden het werk neer uit protest tegen een nieuw uurrooster. Daardoor zien de werknemers hun shift 2 uur opschuiven. De acties waren vooral voelbaar in Brussel en Wallonië. Intussen zijn de gemoederen wat bedaard, maar er is nog altijd geen akkoord. Bonden, directie en bemiddelaars zitten vandaag opnieuw rond de tafel. Diesel wordt morgen opnieuw een beetje goedkoper. Per liter gaat er bijna 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €2,23 per liter. Gisteren steeg de benzineprijs naar het hoogste niveau in 4 jaar. De VN-Mensenrechtenraad beoordeelt vandaag of ons land de mensenrechten genoeg respecteert. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot woont de zitting bij. Wellicht zal België slechte punten krijgen voor zijn asielbeleid, omdat heel wat mannen op straat belanden door een tekort aan opvangplaatsen. Daarnaast zal de raad wellicht ook kritiek geven op de overvolle gevangenissen, waardoor meer dan 700 gedetineerden op de grond moeten slapen. Het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt in de buurt van 13 graden. Morgen krijgen we droger en zonniger weer. We halen dan een graad of 15.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

Meteor. Joris zou hem graag nog eens een duet zou zingen wegens, ja, muzikaal toch top. Wie weet dat het er ooit aan komt. Marco Borsato, afscheid nemen bestaat niet. Vrienden, welkom bij Waasland Werkt.

0: Tom Petty is de Heartbreakers en Refugee. Goedemiddag, welkom bij Land van Waas. Nieuws van bij ons.
1: Waas Land werkt.
0: Want het cultuurcentrum Sint-Niklaas krijgt heel binnenkort een nieuw logo en een nieuwe naam. Een soort rebranding om een fris imago te krijgen, zegt de stad. Nu, nog voor we eigenlijk echt officieel weten hoe de zaal gaat heten, is er al hommeles in de gemeenteraad. Zo is Vlaams Belang niet echt enthousiast. Enfin, we gaan het horen binnenkort officieel hoe dat nieuwe cultuurcentrum een nieuwe naam krijgt. En hoe het gaat heten. Heel binnenkort is Sint-Niklaas.

zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in het Lokerse

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Met zometeen de Veronica's. En het Alpha Ons Apart zometeen. Billy Ocean met Bittersweet. Bazaar. Nacht in Amsterdam. En David Bowie met China Girl. Eerst is dit Echo Smith in de vakbondsactie. Door jou gekozen Cool Kids.

0: Eind van deze vakbondsactie met de Veronica's en Renel Fals apart.
1: Waasland. Werk!
0: En daartussen zat nog Bazaar. Die gaan trouwens eind deze week twee keer de Lotto Arena vullen. Dat is ook wel best veel volk. En ze gaan het doen, ik denk vrijdag en zaterdag, Bazaar in de Lotto Arena.
2: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: Verkruisen.

lekkere disco van Liquid Gold. Dance Yourself Dizzy. Het is bijna 3 uur na Nissan 3. Onder andere de oplossing in de slimste Waaslander. Wat is de nationaliteit van Armand Duplantis?

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

Et c'est parti, welkom. Met zometeen de vakbonds. Nee, geen vakbondsactie, nee. We gaan de oplossing bekendmaken van de slimste Waaslander. Zo is dat. En Ronnie komt langs met de agenda en de weerkaarten voor het Waasland zometeen.

0: Heart and Soul van Lewis in the News bij Land van Waas. Ja, tijd voor de ontknoping. Het gaat namelijk om de nationaliteit van een bekende sporter.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: We zochten naar het land van herkomst van Armand Duplantis. De man die het een en ander persoonlijke record in posthoogspringen verbreekt. En we zochten zijn nationaliteit. Armand Duplantis. Geef toe, het was een strikvraag, want Armand Duplantis komt niet uit Frankrijk of iets anders Frans spreken. Nee, Armand Duplantis is van Zweden.

Daryl Hall. En Dreamtime bij Land van Waas. Dreamtime in de zon bijvoorbeeld zou het kunnen. En misschien morgen. Morgen valt misschien wat gelegenheid te rapen om te gaan zonnen. Morgen wel 15 graden met zon en wolken, maar wel overwegend droog in ons Waasland. Vrijdag is al een betere dag. Vrijdag 20 graden met zon en wolken. En ook zaterdag krijgen we zon en wolken, maar dan bij 22 graden. Heerlijk is dat. Er is weer een temptation.

Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. Van 13 tot 17 mei zijn er aardbeifeesten in Melkselen, met op 13 mei vanaf 5 uur een aardbei after work, met onder andere DJ Ruben van Gucht. Op 14 mei zijn er vanaf 2 uur Kinderdorp, Springkastelen, nadien ook nog verkiezing van Prinsje en Prinsesje en om 8 uur de verkiezingsshow van de 64ste aardbeiprinses. Op 15 mei de namiddag van zoete herinneringen en ook nog een quiz. Op 16 mei is er onder andere ook een aardbeirit voor oldtimers. En op 17 mei is er vanaf 8 uur 's morgens de aardbeirit Brent van Moer en om 1 uur de aardbeirun. Alle info is te vinden op www.aardbeifeesten-melkselen.be.

Treasure van Bruno Mars bij Land van Waas. En zometeen nog meer muzikale schatten jouw richting uit. Zeker deze. Van George Michael.

0: Energiebom, Tracy Ullman en Breakaway bij Landhal Waas. Bijna 4 uur zometeen de achtertuin van de Waaslander met Michiel van 4 naar 6. En daarna komt After Dinner met Johan bij Landhal Waas.
1: Wat is er aan de hand?
0: Ik moet weg, hè. Dat is er aan de hand. Hè. Ik moet weg.
1: Het is net zo plezant.
0: Ik weet het, helaas.
1: Jeroen gaat er vandoor, dus zingen wij een koor tot de volgende keer.
0: Zendtijd opgebruikt. Morgen uiteraard een nieuwe Waasland werkt, dus blijf zeker hangen bij Landhal Waas. En morgen vroeg maakt Michiel je ook wakker in de wakkere Waaslander. Ik laat je met Elton John, Can You Feel the Love Tonight, nu in Waasland werkt.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
3: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
4: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Die heeft wellicht zijn bril opgepoetst, zodat hij het leven van de goede kant kan bekijken. Jimmy Cliff en I Can See Clearly Now. En zo zijn we vertrokken voor de achtertuin van de Waaslander. Woensdagmiddag. Hey, fijn dat je erbij bent tot 6 uur. Dit zijn die van ABC.

Suzanne en Freek en halverwege binnenkort een wekelijkse markt. In het weekend in Sint-Niklaas, de proefperiode gaat door deze zomer. En als alles een beetje meevalt, dan komt er een wekelijkse weekendmarkt. Alle details in ons nieuws om 4:30.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: Hier hoor je altijd hits en classics.

Bruce Springsteen met een van zijn meest bekende platen ooit. Born in the USA. Ben jij fan van voetbal-t-shirts? Dan kan je dit weekend je hart ophalen in Lokeren. En dat op de Gentse Steenweg 117, want daar vindt een stokverkoop plaats.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Het cultuurcentrum in Sint-Niklaas krijgt deze maand een nieuwe naam en huisstijl. Daarmee wil de stad een frisser imago en duidelijker communicatie. Aan de nieuwe naam, een vierletterwoord, ging een lang traject vooraf. Een groep van zo'n 50 mensen, waaronder politici, werkte eraan mee. Volgens cultuurschepen Philip Bayens was er eerst wat twijfel, maar groeide uiteindelijk een gedragen keuze. Toch is er kritiek. Oppositiepartij Vlaams Belang noemt de naam onvoldoende gedragen en betreurt dat de inwoners niet werden betrokken bij de beslissing. De officiële voorstelling volgt eind mei. Voetbalclub FC Sint-Niklaas slaat alarm over de hoge kosten van het nieuwe sportpaviljoen De Middenstip. De club betaalt jaarlijks zo'n 45.000 euro aan energie, 3 keer meer dan vroeger. De voorzitter van de club noemt de situatie onhoudbaar. De overstap naar het nieuwe complex in het Sportingpark blijkt financieel zwaar. Ook de kantineinkomsten vallen tegen, onder meer door de nabijheid van het zwembad Watermolen. Het stadsbestuur zit nog deze week samen met de club om een oplossing te zoeken. In Sint-Niklaas komt er deze zomer een gloednieuwe zaterdagmarkt. Op 3 dagen, eind juni, juli en augustus, loopt die van het Stationsplein via de Stationsstraat tot op de Grote Markt. De Rommelmarkt en de Brokante Markt zullen op 27 juni, 18 juli en 22 augustus telkens plaatsvinden van 10 tot 6. De kramen op de Grote Markt zijn op diezelfde dag open van 3 tot 9. De markt moet op termijn uitgroeien tot een vaste traditie naast de bekende donderdagmarkt. De bedoeling is om die 1 keer per maand door te laten gaan in het weekend. In Sint-Gilles-Waas zijn de plaatsverboden voor 5 minderjarigen die voor overlast zorgen met een maand verlengd. Dat zegt de burgemeester. De maatregel kwam er na klachten over vandalisme en inbraken, vooral op de Houtvoortzieten. Sindsdien is het aantal meldingen gedaald, al hield 1 jongere zich niet aan het verbod. Die werd betrapt door de politie. De gemeente zet ook in op strengere controle.

0: controles, zo kan de politie nu sneller identiteiten controleren om de overlast verder aan te pakken.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

kent hem natuurlijk van de hit Love of the Common People. Daar heeft meer dan één plaat gemaakt in de jaren 80. Een echt popidool toen, Paul Young. En I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. Een paar jaar geleden heeft hij zijn comeback geforceerd. Maar daar kwam niks van in huis. Hij zong zo vals als een kat, die Paul Young. Zijn stem was helemaal verdwenen. Woensdagmiddag, de Drifters in je radio. There goes my first love.

2019 was het toen DJ Regard een hit had. En dat had hij te danken aan de diverse streamingplatforms en uiteraard ook TikTok. Paula Abdul heeft nooit geen gebruik kunnen maken van TikTok, laat staan van het internet, want dat was er toen nog niet. Dit is Paula Abdul met haar superhit Opposites Attract.

Land van Maas, steeds met een ruime blik op de jaren 80. Steve Arrington, It Feels So Real. En dat gevoel dat krijg je misschien wel vanmiddag als je Taylor Swift in je radio hoort. Dit is de achtertuin van de Waaslander en Opalite. I had a

Taylor Swift over haar opa. Haar opa heeft een lichtje en dat heet Opalight. Dat was Taylor Swift, hou 31 mei vrij in je agenda. En kom vooral naar Lokeren, naar het Prinses Josephine Charlotte Park. Daar vindt opnieuw het Park Theaterfestival plaats. Een openluchtpodium met 16 acts en 40 artiesten over heel de wereld. Uit Spanje, Argentinië en het Verenigd Koninkrijk. Met humor, magie en acrobatie. Zorg dat je erbij bent. 31 mei in het Prinses Josephine Charlotte Park. In Lokeren voor het Park Theaterfestival.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink, ramen en deuren. Is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink. Droomdromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron. Adjo.

Een liedje met de nodige vibes, Going Back to My Roots van Odyssey. Ondertussen 5 uur geweest op deze woensdagmiddag. Hou rekening mee als je morgen een dagje vrij af hebt en je hebt plannen om naar de wekelijkse markt te komen in Sint-Niklaas, dat je deze keer op het Hendrik Heijmanplein moet zijn. De kermis staat op de markt. Er is Texas vanmiddag. Say what you want.

dat veel verschil is tussen de Vlaamse meisjes en de Amerikaanse meisjes? Geen idee? Misschien dat we dat eens aan Raymond van het Groenewoud moeten vragen, want die zong jaren geleden over de meisjes en Harry Styles die zong over American Girls. 6 mei, we kijken al een beetje uit naar de zomervakantie en ook Parkies komt weer in richting uit naar het Romein de Vitspark en dat vanaf 7 juli, de optredens op een dinsdag. Schrijf het maar al in je agenda. Dit is Epiphanie.

0: 1988 voor Patti Smith. Je kent ze van de Patti Smith Group. People have the power. En eigenlijk is dat wel een beetje. Maar of de mensen allemaal even slim zijn om de power te hebben, dat is nog maar de vraag. Dit komt uit onze eigen land, zijn de Scabs. Die hebben het over hard times.
1: I gave you a hard time. I told you the news.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Het cultuurcentrum in Sint-Niklaas krijgt deze maand een nieuwe naam en huisstijl. Daarmee wil de stad een frisser imago en duidelijker communicatie. Aan de nieuwe naam, een vierletterwoord, ging een lang traject vooraf. Een groep van zo'n 50 mensen, waaronder politici, werkte eraan mee. Volgens cultuurschepen Philip Bayens was er eerst wat twijfel, maar groeide uiteindelijk een gedragen keuze. Toch is er kritiek. Oppositiepartij Vlaams Belang noemt de naam onvoldoende gedragen en betreurt dat de inwoners niet werden betrokken bij de beslissing. De officiële voorstelling volgt eind mei. Voetbalclub FC Sint-Niklaas slaat alarm over de hoge kosten van het nieuwe sportpaviljoen De Middenstip. De club betaalt jaarlijks zo'n 45.000 euro aan energie, 3 keer meer dan vroeger. De voorzitter van de club noemt de situatie onhoudbaar. De overstap naar het nieuwe complex in het Sportingpark blijkt financieel zwaar. Ook de kantineinkomsten vallen tegen, onder meer door de nabijheid van het zwembad Watermolen. Het stadsbestuur zit nog deze week samen met de club om een oplossing te zoeken. In Sint-Niklaas komt er deze zomer een gloednieuwe zaterdagmarkt. Op 3 dagen, eind juni, juli en augustus, loopt die van het Stationsplein via de Stationsstraat tot op de Grote Markt. De Rommelmarkt en de Brokante Markt zullen op 27 juni, 18 juli en 22 augustus telkens plaatsvinden van 10 tot 6. De kramen op de Grote Markt zijn op diezelfde dag open van 3 tot 9. De markt moet op termijn uitgroeien tot een vaste traditie naast de bekende donderdagmarkt. De bedoeling is om die 1 keer per maand door te laten gaan in het weekend. In Sint-Gerrit-Waas zijn de plaatsverwoorden

0: voor 5 minderjarigen die voor overlast zorgen met een maand verlengd. Dat zegt de burgemeester. De maatregel kwam er na klachten over vandalisme en inbraken, vooral op de Houtvoortsite. Sindsdien is het aantal meldingen gedaald, al hield 1 jongere zich niet aan het verbod. Die werd betrapt door de politie. De gemeente zet ook in op strengere controles. Zo kan de politie nu sneller identiteiten controleren om de overlast verder aan te pakken.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
2: Radio Land van Baas.
3: De nummer 1 in hits en classics. Dit is...

0: Binnenkort gaat Bohemian Productions in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas in première met de musical Chess. Hoewel Chess zich oorspronkelijk afspeelt tegen de achtergrond van de Koude Oorlog, kiest Bohemian Productions bewust voor een frisse, hedendaagse ensenering. Het creatieve team legt duidelijke parallellen met de actuele geopolitieke spanningen in de wereld vandaag. Het is ook groots in bezetting en beleving. Een 25-koppige cast wordt live ondersteund door een even groot orkest. Chess van 21 tot en met 24 mei in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Tickets en info via www.bohemianproductions.be. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be. Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in Lokeren opnieuw de tweedehands botenmarkt in de Heilige Geest Molenstraat. Bezoekers zijn welkom van 7:00 tot 1:00. Je kan er terecht voor zeilboten, motorboten, kajaks, surfplanken, materiaal, vaarsportmateriaal en ook vissportmateriaal. Vanaf 12 jaar betaal je 1,5 euro inkom per persoon.
1: Radio Land van Waas.

Summer and Home Wrecker. Morgen donderdag opnieuw droger en zonniger. Temperaturen rond 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. En zaterdag halen we weer temperaturen tot 23 graden. Maar let op, dan kan er ook een beetje regen vallen.

Carol Douglas en de Doctor's Orders. En wat staat er op het voorschriftje? Dat je elke dag naar Radioland van Maas moet luisteren. Het is goed voor hart- en bloedvaten. En vooral voor de morale. Je wordt er echt wel goedgezind van. Zometeen hier om 6 uur. After dinner. En om 7 uur punch met Johan van den Berg als het iets steviger mag. En als je ook wil weten welke nieuwe platen er allemaal op de markt zijn. Maak er nog een fijne woensdag van. Gisteren nog in België en nu op de radio. Wet, wet, wet.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bij een cyberaanval op het leerplatform Canvas zijn mogelijk gegevens gestolen van duizenden studenten en medewerkers van de VUB en een aantal hogescholen. Diverse onderwijsinstellingen, waaronder de hogescholen Thomas More, Karel de Grote en Artevelde, hebben de hacking bevestigd. Het is onduidelijk of er ook privégegevens gestolen zijn. De instellingen vragen hun studenten extra waakzaam te zijn voor valse mails. Vermoedelijk zit het collectief Shiny Hunters achter de aanval. De rechtbank in Brugge heeft een dertiger uit Iran veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar effectief, voor zijn hulp aan mensensmokkel. Vorige herfst was hij in Roeselare opgepakt, terwijl hij op de vlucht was voor de Franse politie. Op het moment van zijn betrapping had de man een rubberboot, een buitenboordmotor en een lading zwemvesten in de wagen. Al dat materiaal was bedoeld om vluchtelingen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. In het fraudeproces rond Optima Bank gaat nu ook het Openbaar Ministerie in beroep, specifiek voor de luiken rond de bank en de poort rond internationaal vastgoed. Eerder tekende ook Jeroen Piqueur, de veroordeelde ex-topman van Optima, al beroep aan, net als de curatoren van de bank. Piqueur kreeg 2 jaar cel met uitstel en €400.000 boete. De rechter verklaarde ook een vermogen van ruim 4 miljoen verbeurd. Het Hof van Beroep in Gent wil de zaak snel behandelen. In de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky een dubbelslag geslagen. De heuvelachtige vierde rit eindigde in een groepsspurt. En daarin was ze sneller dan haar Nederlandse ploeggenote Van der Breggen en de Italiaanse Paternoster. Kopecky neemt ook de rode leiderstrui over. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog. In de loop van de nacht is een enkele bui mogelijk. Morgen wisselvallig, maar wel met maxima tot 16 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan Waterschoot.

laid back met Sunshine Reggae. Die Sunshine, dat was eigenlijk maar een waterzonnetje vandaag. Maar goed, we leven weer op hoop. Hè. Vrijdag wordt het de beste dag van de week. En zaterdag en zondag ook toch maar een beetje kwikkelachtig. Af en toe een buitje, daar gaan we nog mee kunnen leven. Welkom in After Dinner op deze woensdag 6 mei. Dit zijn de Beloved uit 93 met een discotheekje in die tijd. Sweet Harmony.

0: Radio Land van Waas.
1: Hits en classics.
0: Dit is Radio Land van Waas.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Dat zou wel goed zijn, een beetje plaats in je hart maken voor echte liefde. Living in a Box waren dat laat jaren 80. Ik heb een one-hit wonder gevonden in 1975. Joe Dicer met 100 Years.
1: The music sounds great. Land van Waals.
2: After Dinner, one-hit wonder.

0: 100 Years van de Nederlandse zangeres Joy Dizer uit 75. Het ging over herinneringen aan vroeger en de vergankelijkheid, want een mens leeft nu gemiddeld toch geen 100 jaar. Nog eens terug in de tijd van de aerobic dansmuziek, Flashdance en Irene Cara, What a Feeling, komt er zo aan.
1: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
4: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
5: After Dinner met Johan Waterschoot.

met de beenverwarmers aan. Zo ging dat, hè, in 83. Irene Cara, Flashdance, what a feeling. Wat een geweldig gevoel is dat jullie hier allemaal samen verenigd rond tafel zitten. Virtueel dan toch een beetje in after dinner. Af en toe spelen we van die pareltjes uit de jaren 70, 80, 90. We gaan gewoon niet verder, want er is genoeg te rapen. Eddie Brickell en de New Bohemians met Circle.

0: weet nog, in 1977 had je die kaartjes van Bond zonder naam en er stonden altijd spreuken op. Wel ook eentje van Remo van het Groene Woud. Zeg dat Van het Groene Woud het gezegd heeft. Meisjes, duo van artiest, dat was de Remo. En Vlaanderen boven speelden we ook nog uit 1978. Zo dadelijk helemaal Belgisch nog met Lou en de Hollywood Bananas. Kingston, Kingston.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

Ze hebben heel wat betekend voor de hitscene, maar ook voor de Belgische popmuziek. Lou de Prijk, Lou en de Hollywood Bananas in 78 met Kingston, Kingston. En die Lou, ja, die schreef ook nog New Beat nummers voor verschillende artiesten. Dus de man heeft toch wel zijn stempel op de Belgische muziek gedrukt. Gaan we even naar de Americanos? Yeah, yeah, met Ali Johnson.

Holly Johnson, de Britse zanger, songwriter en kunstenaar, maar vooral bekend als frontman van de iconische jaren 80 band Frankie Goes to Hollywood met iets zoals Relax, Two Tribes and the Power of Love. In 89 ging hij solo met zijn artiestennaam Holly Johnson, maar in het echt geboren als William Johnson in Liverpool. Ja, heel fijn heetje, maar zo dadelijk mag ik weer drie...

0: deze zalige van Mark Sedan. Helemaal vooraan de jaren 80 met One Minute from Love. Zo dadelijk.
1: After Dinner met Johan Waterschoot. 3 in de mix. 3 in de mix.

0: Dan. Disco met een randje funky music begin jaren 80. One Minute from Love. Dat kunnen er nog meer worden. En vanavond wordt het ook weer echt punchy, hè, op woensdagavond. Met Johan van den Berg zo dadelijk na 7 uur punch. Deze krijg je nog mee. Zash doet nog eens een rondje. Encore une fois. Wel, dan zal je moeten wachten. Tot morgenavond na Michiel en de achtertuin van de Waaslander. Een nieuwe afterdinner. Tot dan.
1: The music sounds great.
2: Land van Waals. Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bij een cyberaanval op het leerplatform Canvas zijn mogelijk gegevens gestolen van duizenden studenten en medewerkers van de VUB en een aantal hogescholen. Diverse onderwijsinstellingen, waaronder de hogescholen Thomas More, Karel de Grote en Artevelde, hebben de hacking bevestigd. Het is onduidelijk of er ook privégegevens gestolen zijn. De instellingen vragen hun studenten extra waakzaam te zijn voor valse mails. Vermoedelijk zit het collectief Shiny Hunters achter de aanval. De rechtbank in Brugge heeft een dertiger uit Iran veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar effectief, voor zijn hulp aan mensensmokkel. Vorige herfst was hij in Roeselare opgepakt, terwijl hij op de vlucht was voor de Franse politie. Op het moment van zijn betrapping had de man een rubberboot, een buitenboordmotor en een lading zwemvesten in de wagen. Al dat materiaal was bedoeld om vluchtelingen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. In het fraudeproces rond Optima Bank gaat nu ook het Openbaar Ministerie in beroep, specifiek voor de luiken rond de bank en de poort rond internationaal vastgoed. Eerder tekende ook Jeroen Piqueur, de veroordeelde ex-topman van Optima, al beroep aan, net als de curatoren van de bank. Piqueur kreeg 2 jaar cel met uitstel en €400.000 boete. De rechter verklaarde ook een vermogen van ruim 4 miljoen verbeurd. Het Hof van Beroep in Gent wil de zaak snel behandelen. In de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky een dubbelslag geslagen. De heuvelachtige vierde rit eindigde in een groepsspurt. En daarin was ze sneller dan haar Nederlandse ploeggenote Van der Breggen en de Italiaanse Paternoster. Kopecky neemt ook de rode leiderstrui over. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog. In de loop van de nacht is een enkele bui mogelijk. Morgen wisselvallig, maar wel met maxima tot 16 graden.
0: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan van den Berg.
5: Dit is Punch.

0: The Road to Nowhere. Profetische woorden waren het anno 1985 van David Byrne en zijn Talking Heads. Je hoeft daarvoor alleen maar even te kijken naar wat er ondertussen van ons wereldje geworden is. The Road to Nowhere gaat het voor ons hier vanavond anders niet worden. Vooraleer we er een viertal weken tussenuit knijpen met onze punchcocktail, gaan we hier namelijk nog eens resoluut op weg naar een uitgelezen, bijna vergeten ethisch parel tijdens het eerste uur van ons samen zijn. Naar een uniek rockmonument straks rond 8:15. Naar een exclusieve New Wave Club Classic rond 8:40. En last but not least natuurlijk ook weer naar wat nieuwe muzikale oogst tussendoor. En hopelijk is het tegen het moment waarop we op 10 juni terug zijn met ons punchgeweld ook al echt t-shirt weather geworden. Al wordt het dat misschien ook zo dadelijk al onmiddellijk wel al heel even, dankzij die van de Circle Waves. En zelfs bij ons Angèle en die van Justice lijken ze zo meteen al hun uiterste best te willen gaan doen om ons nu al te geven wat we zo graag hadden gewild.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

Fire, die van de Crazy World of Arthur Brown, zijn hier vanavond heel zeker niet de enigen die de vlam nog eens stevig in de pan willen laten slaan. Straks is er bijvoorbeeld ook nog de madame van frontman Cameron Winter van de New Yorkse groep Geese. Je weet wel, die zelfs de Cobras aan het dansen krijgt. En zo dadelijk brengen ook die drie van het Duitse Zash en hun sparringpartner Tina Cousins er het vuur wellicht nog eens stevig in. Met hun eigenlijk dan nog niet eens gewaagd statement over de mysterious times waarin we tegenwoordig leven.

op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in het Lokerse Sport en Jeugd.

0: Hey, ja, het waren Antoine, Big Boy Patton en André 3000 Benjamin van het Amerikaanse Outkast, die onze aandacht hier daarnet nog eens volledig kwamen opeisen. En het is eigenlijk ook net dat wat de leveranciers van onze eerste fijne hap nieuwe muzikale oogst willen komen doen zometeen. Veel moeite gaan zanger-gitarist Greg Barnett en zijn manzingers uit Scranton in Pennsylvania daar met hun 20 jaar ervaring anders wel niet mee hebben. Al was het ondertussen wel weer al even geleden dat we nog wat van de heren gehoord hadden. Maar daar komt nu dus verandering in met op 17 juli trouwens ook de release van het nieuwe album Everything I Ever Saw. Hier zijn ze, de manzingers met Chance Encounters.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Binnenkort gaat Bohemian Productions in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas in première met de musical Chess. Hoewel Chess zich oorspronkelijk afspeelt tegen de achtergrond van de Koude Oorlog, kiest Bohemian Productions bewust voor een frisse, hedendaagse ensenering. Het creatieve team legt duidelijke parallellen met de actuele geopolitieke spanningen in de wereld vandaag. Het is ook groots in bezetting en beleving. Een 25-koppige cast wordt live ondersteund door een even groot orkest. Chess van 21 tot en met 24 mei in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Tickets en info via www.bohemianproductions.be. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de Zeven Slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be. Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in Lokeren opnieuw de tweedehands botenmarkt in de Heilige Geest Molenstraat. Bezoekers zijn welkom van 7:00 tot 1:00. Je kan er terecht voor zeilboten, motorboten, kajaks, surfplanken, materiaal, vaarsportmateriaal en ook vissportmateriaal. Vanaf 12 jaar betaal je 1,5 euro inkom per persoon.

0: Jonas Blue en GP Cooper. Zij waren hier daarnet nog eens de perfect strangers die bij nader inzien misschien toch wel te verleiden zouden kunnen zijn tot een ritje met onze bijna vergeten ethisch parel van deze week.
1: De bijna vergeten tachtiger.
0: Het ziet er namelijk naar uit dat zanger-gitarist Guy Swinnen en zijn Scabs hier zo dadelijk hun favoriete speeltje uit 1983 nog eens boven willen gaan halen. Hun Matchbox Car van het album Here's to You Gang uit datzelfde jaar was uiteindelijk ook goed voor een kort verblijf in onze vaderlandse hitparade. Een 40ste plaats in de lijst was aan het einde van de rit het hoogst haalbare. Hier zijn ze in ieder geval nog eens, de Scabs, met hun favorite Matchbox Car.

I'm only happy when it rains. Misschien moest de Amerikaanse Shirley Manson van Garbage dan ook maar gewoon verhuizen naar onze kontrijen. Kan ze meteen ook kennis maken met Den Hugo uit Sint-Niklaas. Die wou namelijk in zijn puberteit al gezien worden door Isabelle A. was het toen nog. Maar misschien is hij anno 2026 ook wel te vinden voor een heel klein beetje aandacht van La Manson.

zie je mij. We hebben hem opnieuw gezien en vooral gehoord. De Nugo met zijn nieuwe single, dat is wel zeker. En tijdelijk afscheid nemen van onze Punch Fairground. Wij gaan het hier straks rond 9 uur doen voor een paar weken. En we kunnen dat zo dadelijk ook al een beetje gaan inoefenen. Samen met onze vrienden van de White Lies. En met Wimmeke Punk en zijn Wolfbanes. Met of zonder een goed glas wijn. Het enige wat we daarbij niet willen verliezen is de controle. Maar misschien kunnen de mannen van het Brusselse Jinzu ons daar straks wel bij helpen. In de directe aanloop naar

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bij een cyberaanval op het leerplatform Canvas zijn mogelijk gegevens gestolen van duizenden studenten en medewerkers van de VUB en een aantal hogescholen. Diverse onderwijsinstellingen, waaronder de hogescholen Thomas More, Karel de Grote en Artevelde, hebben de hacking bevestigd. Het is onduidelijk of er ook privégegevens gestolen zijn. De instellingen vragen hun studenten extra waakzaam te zijn voor valse mails. Vermoedelijk zit het collectief Shiny Hunters achter de aanval. De rechtbank in Brugge heeft een dertiger uit Iran veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar effectief, voor zijn hulp aan mensensmokkel. Vorige herfst was hij in Roeselare opgepakt, terwijl hij op de vlucht was voor de Franse politie. Op het moment van zijn betrapping had de man een rubberboot, een buitenboordmotor en een lading zwemvesten in de wagen. Al dat materiaal was bedoeld om vluchtelingen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. In het fraudeproces rond Optima Bank gaat nu ook het Openbaar Ministerie in beroep, specifiek voor de luiken rond de bank en de poot rond internationaal vastgoed. Eerder tekende ook Jeroen Piqueur, de veroordeelde ex-topman van Optima, al beroep aan, net als de curatoren van de bank. Piqueur kreeg 2 jaar cel met uitstel en 400.000 euro boete. De rechter verklaarde ook een vermogen van ruim 4 miljoen verbeurd. Het Hof van Beroep in Gent wil de zaak snel behandelen. In de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky een dubbelslag geslagen. De heuvelachtige vierde rit eindigde in een groepsspurt. En daarin was ze sneller dan haar Nederlandse ploeggenote Van der Breggge en de Italiaanse Paternoster. Kopecky neemt ook de rode leiderstrui over. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog. In de loop van de nacht is een enkele bui mogelijk. Morgen wisselvallig, maar wel met maxima tot 16 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan van den Berg.
4: Dit is Punch.

0: be alright. We mogen er dan wellicht ook wel van uitgaan dat wij hier ook de zegen van Tony Mansfield en zijn vrienden van New Music wel zullen hebben om hier nog een uur lang ons ding te doen, vooraleer we er voor een viertal weken tussenuit knijpen met onze punchcocktail. En dus mogen ook nog een alweer stevig uit de klei te gewassen rockmonument, een ronkende New Wave Club Classic en een tot de verbeelding sprekende fijne hap nieuwe muzikale oogst zich hier gaan opmaken voor een ultieme verschijning. Hetzelfde geldt zo dadelijk al onmiddellijk trouwens ook voor de Click Clack Symphony van zangeres Ray en Hans Zimmer en voor de jongens van Placebo en die Mats van hen.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. Did you know?

0: Did we forget to take our meds? Ik weet niet of het een antwoord kan zijn op de vraag van Brian Molko en zijn vrienden van Placebo. Maar ik denk dat wij die hier de komende minuten helemaal niet nodig gaan hebben. Het beste medicijn dat wij op dit moment kunnen bedenken is er namelijk een van muzikale aard.
1: Het rockmonument van de week.
0: En dat rockmonument is volgens auteur Jonathan Richman een onvervalste ode geworden aan de Massachusetts Route 128, een expressweg in de buurt van Boston. Richman schreef het nummer al in 1970 op 19-jarige leeftijd, in de periode waarin hij samen met zijn compaan John Farage regelmatig de expressweg in kwestie op en af reed, zomaar voor het plezier. Ons rockmonument van vanavond was uiteindelijk goed voor een 11e plaats in de Britse charts in 1977. En het nummer werd in 2025 ook nog uitgeroepen tot beste roadtrip song ooit door het magazine Rolling Stone. Hier zijn ze in ieder geval nog eens, Jonathan Richman en zijn Modern Lovers, Mad Roadrunner.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6...

Die Roadrunner van Jonathan Richman en zijn Modern Lovers. Ik heb zo het idee dat die je straks zijn gading allicht wel zal kunnen vinden bij de window cleaners van de Foo Fighters. Maar of hij zo dadelijk ook uit de voeten gaat kunnen met Daft Punk van Daft Punk, zal toch nog moeten blijken.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Elke woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. Punch.

0: Bad Blood was er hier daarnet dus nog wel bij Taylor Swift. Maar onze ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanavond heeft daar eigenlijk niets mee van doen. Kan trouwens ook maar moeilijk, al was het alleen maar omdat ze geleverd wordt door een integere groep als Dead Cab for Cutie uit Bellingham, Washington, onder leiding van de al even integere Ben Gibbard. De heren timmeren overigens ook al aan de weg van in 1997, toen Gibbard de band noemde naar een nummer dat de Banzo Dog Duda Band speelde in de film Magical Mystery Tour van de Beatles in 1967. Anno 2026 zijn de heren in ieder geval terug na een radiostilte van een paar jaar met een sterke nieuwe single die meteen ook de voorloper moet gaan worden van het nieuwe album I Built You a Tower dat op 5 juni zou moeten gaan verschijnen. Hier zijn ze in ieder geval, die van Dead Cab for Cutie met Punching the Flowers.
1: De nieuwe muzikale oogst

0: Girl Crush, zoals de Gentse Helena Mayorga Paredes er daarnet blijkbaar weer een had. Het moet eigenlijk zo wat het enige zijn wat wij er hier vanavond niet aan gaan overhouden aan onze New Wave Club Classic.
1: De New Wave Club Classic.
0: Het gaat in dit geval namelijk om de debuutsingle van New Order. Eigenlijk was Ceremony nog een Joy Division nummer, maar het zou pas in 1981 uitgebracht worden na de dood van Ian Curtis, toen de overige leden van de groep doorgingen onder de naam New Order. Ceremony was ook een van de laatste nummers waarvoor Curtis voor de lyrics tekende enkele weken voor zijn dood. Volgens Bernard Senna maakt het ook deel uit van een poging om Curtis nog te genezen tussen aanhalingstekens. Uiteindelijk zou Ceremony blijven steken op een 31ste plaats in de Britse hitparade. Hier zijn ze nog eens, die van New Order, met hun Ceremony.

and the Sand. Terwijl der Paul en Frits Kalkbrenner ons daar net al even lekker probeerden te maken voor onze zomer van 2026, is het zo dadelijk alweer uitkijken geblazen voor deze Roosje Nielis en haar Cupids van Rosie Stewart. Voor we het goed en wel beseffen, gaan die hier zo dadelijk namelijk alweer raakgeschoten hebben.

hun doel missen. Ze doen het eigenlijk zelden bij de Cupids van Rosie Stewart. En over raakschieten met onze muzikale punchcocktail gesproken. Wij gaan dat hier dus een paar weken achterwege laten, maar geen nood. Je kan alle uitzendingen vanaf begin maart ook altijd nog even herbeluisteren op de Mixcloud-pagina van Radioland van Maas. En op woensdagavond 10 juli zijn we dan terug live, levend en wel, met onze pittige muzikale cocktail. Ondertussen gaan we er hier zo dadelijk lachend uit met een die laughing knal van de jongens van Therapy. En ik denk niet dat de crocodile tears van die van Kuroki daar straks nog veel aan zullen kunnen veranderen. Maak er hoe dan ook in ieder geval ook na 9 uur nog een mooie woensdagavond van. En wat mij betreft tot nu zaterdagmiddag om 12 uur of tot woensdagavond 10 juni om 7 uur voor onze volgende punchafspraak. Tot dan!

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het Vlaams parlement zijn harde woorden gevallen bij het debat over zowel de nieuwe energiemaatregelen als het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Vlaams Belang en PvdA noemen de initiatieven om de energiefactuur betaalbaar te houden schandalig mager. Groen is verontwaardigd over het drinkwaterplan dat onder meer de PFAS-vervuiling moet aanpakken. De partij verwijt de regering de gezondheid van de Vlaamse burger onvoldoende ernstig te nemen. Vorig jaar hebben parketten in ons land opnieuw 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld en gedwongen hun activiteiten te staken. Via fake websites of valse advertenties op sociale media deden ze zich voor als vastgoedprofessionals, maar geen van hen had de vereiste erkenningen. De veroordelingen leidden in sommige gevallen ook tot geldboetes. Omdat deze vorm van oplichterij toeneemt, liet de beroepsfederatie vorig jaar vele honderden controles uitvoeren. In de VS is miljardair en mediamagnaat Ted Turner overleden. Turner stond ook bekend als weldoener. In 1980 richtte hij tv-zender CNN op, de eerste die wereldwijd de klok rond nieuws uitzond. Turner laat 5 kinderen na en 3 ex-vrouwen, onder wie actrice Jane Fonda. Turner was 87. En op de openingsdag van de Biennale van Venetië, het belangrijkste kunstevenement ter wereld, hebben leden van de feministische strijdgroep Pussy Riot en van Femen uit Oekraïne gedemonstreerd en rookbommen gegooid naar het Russisch paviljoen. Dat moest tijdelijk sluiten. Ze voerden actie omdat de Russen weer deelnemen aan de Biennale, ondanks de oorlog in Oekraïne. België stuurt met de West-Vlaamse Miet Barlop voor het eerst een performance kunstenaar. Het event loopt nog tot 22 november. De nacht is op de meeste plaatsen droog, maar zwaar bewolkt, minimaal tot 11 graden. Daarna een wisselvallige donderdag bij maximaal 16 graden en vooral na de middag kans op een lokale regenbui.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het Vlaams parlement zijn harde woorden gevallen bij het debat over zowel de nieuwe energiemaatregelen als het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Vlaams Belang en PVDA noemen de initiatieven om de energiefactuur betaalbaar te houden schandalig mager. Groen is verontwaardigd over het drinkwaterplan dat onder meer de PFAS-vervuiling moet aanpakken. De partij verwijt de regering de gezondheid van de Vlaamse burger onvoldoende ernstig te nemen. Vorig jaar hebben parketten in ons land opnieuw 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld en gedwongen hun activiteit te staken. Via fake websites of valse advertenties op sociale media deden ze zich voor als vastgoedprofessionals, maar geen van hen had de vereiste erkenningen. De veroordelingen leidden in sommige gevallen ook tot geldboetes. Omdat deze vorm van oplichterij toeneemt, liet de beroepsfederatie vorig jaar vele honderden controles uitvoeren. In de VS is miljardair en mediamagnaat Ted Turner overleden. Turner stond ook bekend als weldoener. In 1980 richtte hij tv-zender CNN op, de eerste die wereldwijd de klok rond nieuws uitzond. Turner laat 5 kinderen na en 3 ex-vrouwen, onder wie actrice Jane Fonda. Turner was 87. En op de openingsdag van de Biennale van Venetië, het belangrijkste kunstevenement ter wereld, hebben leden van de feministische strijdgroep Pussy Riot en van Femen uit Oekraïne gedemonstreerd en rookbommen gegooid naar het Russisch paviljoen. Dat moest tijdelijk sluiten. Ze voerden actie omdat de Russen weer deelnemen aan de Biennale, ondanks de oorlog in Oekraïne. België stuurt met de West-Vlaamse Miet Barlop voor het eerst een performance kunstenaar. Het event loopt nog tot 22 november. De nacht is op de meeste plaatsen droog, maar zwaar bewolkt, minimaal tot 11 graden. Daarna een wisselvallige donderdag bij maximaal 16 graden en vooral na de middag kans op een lokale regenbui.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.